maar Bounce hebben we next series een MC dat talk over the lyrics. En dat is talk over the breaks. Oh my god!